0: De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook 1000 huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten, tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog, met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de NetNie Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Until we dance into the fire. That fatal kiss is all we need. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft een 2-jarig plan klaar liggen. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd, worden 2 bedrijven beboet. En in het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor €60.000 en één voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft een 2-jarig plan klaar liggen. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd, worden 2 bedrijven beboet. En in het Franse dorp Pau Mas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je.

0: signalen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, maar dat is ook dood aan.
0: Bel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, bedreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor €60.000 en één voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft een 2-jarig plan klaar liggen. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd, worden 2 bedrijven beboet. En in het Franse dorp Pau Mas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog, met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, bedreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft een 2-jarig plan klaar liggen. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd, worden 2 bedrijven beboet. En in het Franse dorp Pau Mas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor €60.000 en één voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook 1000 huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hadden ze er gewoon in moeten staan.
1: Ja, echt wel.
0: De Net Niet Top 2000.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontrole. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij een 16-jarige stagiair uit Geesteren omkwam, worden 2 bedrijven beboet. En de Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood, met technologieaandelen als grootste verliezers. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. De Net Niet Top 2000. Verkeer.

0: signalen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Erg me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na een dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagiairebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood, met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Cheerio, cheerio, baby. Did you see I'm in love with you? Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontrole. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij een 16-jarige stagiair uit Geesteren omkwam, worden 2 bedrijven beboet. En de Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood, met technologieaandelen als grootste verliezers. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000.
1: We zijn terug en niet teruggefloten. Hetzelfde slag, dezelfde vlag, hetzelfde lied.
0: Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na een dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagiaire begeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood, met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 een 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. En meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Os is een lichtend voorbeeld. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke trein in de spits willen mijden. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kenshof, een Haitiaanse stad vlakbij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Os is een lichtend voorbeeld. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke trein in de spits willen mijden. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kenshof, een Haitiaanse stad vlakbij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: balen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, maar dat is ook dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van kinderen nare berichten ziet op social media, maar dit thuis niet vertelt. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen. De fraudehelpdesk waarschuwt voor een valse e-mail, zogenaamd van Ideal Wero NL. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten ruim 1,5 miljoen toeristen, een stijging van 16,5%. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren twee VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van kinderen nare berichten ziet op social media, maar dit thuis niet vertelt. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen. De fraudehelpdesk waarschuwt voor een valse e-mail, zogenaamd van Ideal Wero NL. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten ruim 1,5 miljoen toeristen, een stijging van 16,5%. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren twee VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: halen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, maar dat is ook dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vannacht heeft er een grote brand gewoed in een olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Die zou voor de vijfde keer door een Oekraïense droneaanval zijn getroffen. Vanaf april 2028 wil spoorwegbedrijf European Sleeper een nachttrein laten rijden van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft na uitgebreid onderzoek onduidelijk. En het aantal schepen dat gisteren door de straat van Hormuz voer daalt naar het laagste niveau sinds begin mei. Het weer dan, zonnig en droog met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem. Tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress. Normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot. Vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft. In Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000.
1: Van der Leyen, nicht für mich, für die es störte, wenn man uns nachts hörte.
0: Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vannacht heeft er een grote brand gewoed in een olieraffinaderij in het zuiden van Rusland, die zou voor de vijfde keer door een Oekraïnse droneaanval zijn getroffen. Vanaf april 2028 wil spoorwegbedrijf European Sleeper een nachttrein laten rijden van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft na uitgebreid onderzoek onduidelijk. En het aantal schepen dat gisteren door de straat van Hormuz voer daalt naar het laagste niveau sinds begin mei. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. Vanaf april 2028 wil spoorwegbedrijf European Sleeper een nachttrein laten rijden van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. Daarmee komt er na jaren mogelijk weer een directe verbinding met Scandinavië. De trein zou rond 7 uur 's avonds vertrekken en de volgende ochtend rond 10 uur aankomen. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. En het aantal schepen dat gisteren door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 voertuigen, een gastanker en een olietanker. Dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl ook de VS nieuwe sancties aankondigde. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De meeste Duitse scholieren die gisteren betrokken waren bij een busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. Vannacht heeft er een grote brand gewoed in een olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Dat zou voor de vijfde keer door een Oekraïnse droneaanval zijn getroffen. En de oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte, blijft na uitgebreid onderzoek onduidelijk. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De meeste Duitse scholieren die gisteren betrokken waren bij een busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De bus botste tegen een bestelbus en belandde op de andere weghelft. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 leerlingen brachten daar de nacht door. De scholieren krijgen zo nodig psychologische hulp. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïnse droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld die verantwoordelijk zijn voor de gevonden drones bij vliegveld Leipzig-Halle begin augustus. De wachttijd bij de beveiliging op Schiphol is vandaag tijdelijk flink opgelopen door werkenonderbrekingen van beveiligers. Ze protesteren hiermee ook morgen tegen de hoge werkdruk. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. En vannacht heeft er een grote brand gewoed in een olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Die zou al voor de vijfde keer door een Oekraïense droneaanval zijn getroffen. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op 4 augustus werden bij vliegveld Leipzig-Halle 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en 1 die vermoedelijk een DHL-vliegtuig raakte. Op 14 augustus is een 3e drone met explosieven gevonden. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. De wachttijd bij de beveiliging op Schiphol is vandaag tijdelijk flink opgelopen door werkonderbrekingen van beveiligers. Digitale borden gaven een wachttijd van een uur aan, maar volgens Schiphol was dat in werkelijkheid gemiddeld 20 minuten. Morgen volgen nog 5 werkonderbrekingen. Beveiligers protesteren hiermee tegen de hoge werkdruk. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege doden van betogers. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. En de Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld die verantwoordelijk zijn voor de gevonden drones bij vliegveld Leipzig-Hall. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: vallen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, maar dat is ook dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De ondernemingsraad van Volkswagen en de Duitse deelstaat Neder-Saxen werken aan een alternatief plan voor de reorganisatie van het autobedrijf. Ze willen dat begin september presenteren. Het plan van de directie voorziet mogelijk in 50.000 extra ontslagen en sluiting van fabrieken. Die plannen zorgen voor grote verdeeldheid binnen Volkswagen. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd een 3de drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege doden van betogers. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. En de Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld die verantwoordelijk zijn voor de gevonden drones bij vliegveld Leipzig-Hall. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. Beiden waren sinds eind juni vermist. De stoffelijke overschotten werden langs dezelfde weg in de provincie Namen gevonden. De Belgische politie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïens vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. 14 augustus werd een 3e drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Don't break my heart. Don't break my heart. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motoclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. Een rechter in New York weigert de veroordeling van Ghislaine Maxwell te herzien. Ze kreeg in 2021 20 jaar cel voor haar rol in het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege doden van betogers. En de 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten hoge bewolking. Het blijft nog lang warm. Vannacht wordt het helder en bij weinig wind daalt het kwik dan naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog. Het wordt morgen 23 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank kwam uiteindelijk op een lager bedrag uit. Een rechter in New York weigert de veroordeling van Ghislaine Maxwell te herzien. Maxwell kreeg in 2021 20 jaar cel voor haar rol in het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein. Volgens de rechter voerde de 64-jarige Maxwell geen relevante nieuwe argumenten of bewijzen aan. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Dan nog het weer in het oosten en zuidoosten, hoge bewolking. Het blijft nog lang warm, vannacht wordt het helder en bij weinig wind daalt het kwik dan naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog. Het wordt morgen 23 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. En Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: halen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, maar dat is ook dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Braziliaanse agentschap voor gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. Duitsland wordt hiermee de eerste Europese markt van het bedrijf. De komende weken rijden voertuigen handmatig door München om kaarten te maken. Waymo verzorgt momenteel meer dan 500.000 betaalde ritten per week in 11 Amerikaanse steden. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van demonstranten, ook mensen die niet eens protesteren. Hij noemt dit een gigantische humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. En Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu, het Net Niet Top 2000 nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemöller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen noemt dit de grootste salmonellenbesmetting ooit in België. Op 10 augustus werd het bedrijf volledig stilgelegd na besmetting in een tweede stal. Het bedrijf exporteert naar 8 landen. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. VS-deskundige Philip Marai van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. En in België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de NetNi Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het NetNi Top 2000 nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. VS-deskundige Philip Marai van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. Minister Bessent presenteerde uitgebreide sancties als economische D-Day, maar economen twijfelen aan de effectiviteit. China wordt ontzien, terwijl Iran al decennia ervaring heeft met het omzeilen van sancties via Rusland, Noord-Korea en China. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de NetNi Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: balen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Erg me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. En Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiase politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dibke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. En in Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. This is the danger zone. This is where I came in. They don't know what they do. Forgive them all their sins. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. En in Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de NetNi Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het NetNi Top 2000 nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dipke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de NetNi Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: halen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, maar dat is ook dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. En op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. My brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om 2 Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar